alleen met het jaar mooi gedaan. Maar kijk hoe je de cellen zat te vallen. Ik wil laatst een akkoord in zien. Voor heel de zin in.